0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? CoCleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
2: Jouw radio, jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt. Jouw radio, jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: De zware IT-problemen bij supermarktketens Albert Heijn en Delhaize zijn nu al een paar uur bezig. Nu blijkt ook dat de distributiecentraal van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De app en de website liggen nog steeds plat en thuisbezorging kan niet. De winkels zelf blijven wel open. Voorlopig zijn er geen lege winkelrekken, al waarschuwen experts dat eventuele tekorten het eerst zichtbaar zullen zijn bij verse producten zoals groente en fruit. Het aantal flexijobbers in de kinderopvang is er een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit sectorcijfers. Crèche-uitbaters reageren opgetogen omdat de flexijobbers helpen om het acute personeelstekort op te vangen. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van deze flexwerkers in de kinderzorg 60-plussers zijn. De militaire opperbevelhebber van de NAVO stelt dat de alliantie klaar is om te vechten als ze vanavond nog zou worden aangevallen. Dat zei de generaal op een defensieconferentie in Polen. Hij presenteerde er een nieuwe militaire strategie om bijvoorbeeld een Russische aanval af te slaan, onder meer met de inzet van drones en artificiële intelligentie. De NAVO benadrukt dat men niet meteen een oorlog verwacht en dat men er niet op gebrand is om een oorlog te starten, want de NAVO is een defensieve alliantie. In de Verenigde Staten heeft de politie een huiszoeking gedaan bij het bekende democratische parlementslid Ilhan Omar. Omar staat bekend om haar scherpe kritiek op president Trump. De inval kadert in een onderzoek naar mogelijke fraude met immigratiedocumenten. Verschillende democraten veroordelen de actie scherp, terwijl Omar zelf laat weten dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een 31-jarige speleoloog gered uit een grot. De man zat door een aardverschuiving maar liefst 27 uur lang ondergronds vast. Ruim 30 reddingswerkers werden ingezet om hem te bevrijden. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. We starten bewolkt met wat lichte regen. In de loop van de dag opklaringen en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
6: Jamas!
7: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boksprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
8: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.

0: Veelbekars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbekars.be. Veelbekars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
2: Garage Beurums Ludwig. Uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ook jij luistert Radio Axel.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: In Stekene is een autobestuurder 2 keer ingereden op een tandartspraktijk. Dat gebeurde aan de achterkant van het gebouw. De wagen die reed door de wachtzaal en vernielde glazen wanden. Mogelijk gaat het om een wraakactie van een tandarts wiens voormalige echtgenote in de praktijk werkt. Aan het E17-viaduct in Gent-Brugge zijn opnieuw herstellingen uitgevoerd nadat er betonstukjes waren losgekomen. Dat gebeurde vermoedelijk door trillingen van werken afgelopen zomer. De zogenaamde Brokkelbrug werd enkele jaren geleden al gerenoveerd en volgens de betrokkenen is het de eerste keer sinds die werken dat er opnieuw beton loskomt. Aalter die trekt volgend jaar 4,71 miljoen euro uit voor de politiezone Aalter-Maldegem. De gemeenteraad heeft het budget voor 2027 goedgekeurd. Aalter betaalt 55% van de kosten, Maldegem de overige 45%. Volgens burgemeester Matthias van de Wallen verloopt de fusie van beide politiezones daarmee goed. Door de nationale actiedag van gisteren waren er op verschillende plaatsen hinder. Er reden minder bussen en treinen en de afvalophaling van Ivago die liep ook vertraging op. Ook sommige leerkrachten die staakten voor de kinderen werd er gisteren op school opvang voorzien. Kernreactor Tihange 3 wordt volgende week opnieuw opgestart na maanden van onderhoud. Doel 4 volgt in november. De 2 reactoren die moeten ons land tijdens de wintermaanden helpen om voldoende elektriciteit te produceren. België heeft momenteel nog maar 2 werkende kernreactoren. Normaal zouden die in 2025 sluiten, maar ze mogen opblijven tot 2035.
1: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
3: Driba met een Y.
2: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
4: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massemse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
5: Spar de Loor Massemen.
4: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
5: Supermarkt de Loor Massemen.
4: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeer geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeer. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Voor alle snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Een motiverende tuinman die met twee handen heeft kan.
0: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
2: Jamas!
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio, jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen btw-verhoging meer op het programma staat. Ja, dat maakt het moeilijk natuurlijk. Heeft de Wever nog andere opties? Ja, een meerwaardebelasting eventueel. Nog eens een extra tax op bepaalde spaargelden, maar ja, dat is natuurlijk tegen N-VA-principes. De Wever moest normaal vandaag de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld, zoals u weet. En de nieuwe deadline zou eind deze maand liggen, om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting, want dat zou de Wever niet respecteren, zei hij al eerder. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT, dat verklaarde Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden gisteren actie en eisen nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Maar Sieltje van Achter wil naar eigen zeggen wel eens mee kijken hoe de omroep die besparingen kan invullen, maar over discussiëren of praten, nee, dat kan niet meer. In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Gisteren en eergisteren waren er al gelijkaardige aanvallen en ze zijn het werk van de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saudi-Arabië steunt die niet. De Houthis vallen daarom sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saudi-Arabië aan. Er kwamen al zeker 13 mensen om en honderden anderen raakten gewond. Het is eerst bewolkt met mogelijk wat lichte regen, daarna opklaringen. De temperaturen gaan vandaag tot 20 graden. Ook morgen en donderdag wordt het vrij zonnig en temperaturen die mogelijk 21 graden halen. Ja, voorlopig blijft het toch nog een beetje nazomeren.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.com.

0: Market Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.

0: Zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: In Stekene is een autobestuurder twee keer ingereden op een tandartspraktijk. Dat gebeurde aan de achterkant van het gebouw. De wagen die reed door de wachtzaal en vernielde glazen wanden. Mogelijk gaat het om een wraakactie van een tandarts wiens voormalige echtgenote in de praktijk werkt. Aan het E17-viaduct in Gent-Brugge zijn opnieuw herstellingen uitgevoerd nadat er betonstukjes waren losgekomen. Dat gebeurde vermoedelijk door trillingen van werken afgelopen zomer. De zogenaamde Brokkelbrug werd enkele jaren geleden al gerenoveerd en volgens de betrokkenen is het de eerste keer sinds die werken dat er opnieuw beton loskomt. Aalter die trekt volgend jaar 4,71 miljoen euro uit voor de politiezone Aalter-Maldegem. De gemeenteraad heeft het budget voor 2027 goedgekeurd. Aalter betaalt 55% van de kosten, Maldegem de overige 45%. Volgens burgemeester Matthias van de Wallen verloopt de fusie van beide politiezones daarmee goed. Door de nationale actiedag van gisteren waren er op verschillende plaatsen hinder. Er reden minder bussen en treinen en de afvalophaling van Ivago die liep ook vertraging op. Ook sommige leerkrachten die staakten voor de kinderen werd er gisteren op school opvang voorzien. Kernreactor Tihange 3 wordt volgende week opnieuw opgestart na maanden van onderhoud. Doel 4 volgt in november. De twee reactoren die moeten ons land tijdens de wintermaanden helpen om voldoende elektriciteit te produceren. België heeft momenteel nog maar 2 werkende kernreactoren. Normaal zouden die in 2025 sluiten, maar ze mogen opblijven tot 2035.
1: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
2: Spar de Loor Massemen.
1: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
2: Supermarkt de Loor Massemen.
1: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
4: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.

Radio Accent, jouw radio, jouw ritme.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren. Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
3: Ik ben die motiverende tuinman die met twee handen heel veel kan.
4: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
3: Ik ben die motiverende tuinman die met twee handen heel veel kan.
4: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
5: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
6: Jamas!

0: Bij DOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Tech-miljardair Elon Musk heeft sinds juli al meer dan 247 miljoen euro gedoneerd aan republikeinse groepen en zijn Super PAC, zijn politiek actiecomité. Dat heeft de New York Times bekendgemaakt. Voor zover bekend is Musk de grootste donateur in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de VS. Musk, de rijkste persoon ter wereld, heeft de voorbije maanden weinig uitspraken gedaan over de komende verkiezingen, maar in alle stilte heeft de Tesla-topman wel grote bedragen uitgegeven om de Republikeinen te steunen. Met andere woorden, hij staat nog steeds aan de kant van Trump. Laat dat duidelijk zijn. Het grootste accountancykantoor ter wereld, Deloitte, heeft de Russische miljardair Roman Abramovich 20 jaar geleden geholpen om miljoenen aan belastingen te ontduiken. Bezittingen van Abramovich werden achteraf naar een andere locatie verplaatst en bleven zo buiten het zicht van de fiscus. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de Britse omroep BBC. Ja, als er geld mee gemoeid is, dan kan er veel, blijkbaar. Ja, en dan is het natuurlijk vandaag geen State of the Union. Nu, dat is niet echt in strijd met de regels, want er staat nergens neergeschreven dat een beleidsverklaring moet gebeuren. Er staat in de grondwet wel dat het parlement opent vandaag. Het parlementaire jaar is bovendien al eerder op gang getrokken, onder meer door de druk van de publieke opinie. En er wordt gezegd dat parlementen niet zo lang op vakantie moeten zijn. Het parlement is daardoor eigenlijk dus al een tijdje bezig. En als er geen regeerverklaring is, dan zal morgen ook gewoon doorgaan alsof er niks aan de hand is. Maar helemaal klopt dat ook niet. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk verloopt de opening van het parlementaire jaar anders. Daar komt de koning de beleidsverklaring voorlezen. Maar bij ons is dat dus niet zo. En de komende besparingen bij de VRT zijn niet meer onderhandelbaar. Dat heeft Frans minister van Media Sintje van Achter gezegd nadat de vakbonden hadden aangekondigd dat ze samen met de directie en vertegenwoordigers uit de cultuursector naar haar kabinet wilden trekken om de besparingen opnieuw op tafel te leggen. De VRT moet de komende jaren zo'n 10 miljoen euro extra besparen en dat zint de vakbonden niet. Vandaag wisselend bewolkt, maar we krijgen ook de zon te zien en die komt er meer en meer door tegen de namiddag. Het zou droog moeten blijven, middagtemperatuur 20 graden. Ook voor morgen en overmorgen is dat zo.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
1: Driba met een Y.
0: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
0: Garage Beurums Ludwig. Uw officiële Hyundai dealer van Wetteren en omstreken stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.
1: Of surf naar beurums.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Dit is Radio Accent.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil.
4: Meer info op lightexperiencecenter.be.

warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt. Jouw radio, jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Beernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
1: Jamas!
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, paartraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt. iRepairShop.be.
5: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.

elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehands banden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van €20 korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor €10. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
2: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
3: Voor al het snoei werk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras, kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
2: Ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
3: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Na de dodelijke schietpartij in Jette zijn twee verdachten opgepakt, meldt het laatste nieuws. Een van hen is vermoedelijk de man die afgelopen nacht een 41-jarige politieagent doodschoot. De schietpartij gebeurde tijdens een achtervolging die begon na een carjacking in Tubeke. Volgens Waalse media had een verdachte meerdere wapens bij zich. Het parket geeft straks meer uitleg. Daar zal ook worden gesproken over een andere schietpartij in Elsene, waarbij vlakbij het Europees Parlement een dode viel door een kogel in de borst. Op het assiseproces over de moord op kleuter Dien heeft de moeder van het slachtoffertje een emotionele getuigenis afgelegd. Ze vertelde in de rechtszaal dat ze naïef is geweest om haar 4-jarig zoontje destijds achter te laten bij Dave de Kok en zijn ex-partner. De Kok bracht het kind 4 jaar geleden om en dumpte het lichaam in Zeeland. De hoofdbeschuldigde riskeert 30 jaar. In Halle woedt een hevige brand in een rijhuis. Er is veel rookontwikkeling en 3 omliggende woningen raakten beschadigd, maar er zijn voorlopig geen gewonden. Een nabijgelegen school in een woonzorgcentrum hoefde niet te worden ontruimd. De kinderen en bewoners zijn wel preventief overgebracht naar lokalen waar de ventilatie is uitgeschakeld. De brandweer is ter plaatse. In Frankrijk houden 200 scholen vandaag de deuren dicht vanwege een nationaal scholierenprotest. Jongeren voeren over het hele land al wekenlang actie tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Die protesten liepen hier en daar al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs aanwezig om de betogende scholieren te steunen. Op de Zwarte Zee, vlak voor de kust van Bulgarije, zijn 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken. 5 bemanningsleden konden worden gered, maar 11 anderen zijn nog vermist. Omdat 1 van de getroffen schepen uit Oekraïne kwam, wordt er algemeen uitgegaan van een Russische aanval. Vorige week zonk er in dezelfde regio ook al een schip na een droneaanval. Vanmiddag veel wolken, af en toe wat regen, 20 graden, vanavond en vannacht klaart het op. Morgen keert de zon terug en halen we 18 graden en ook donderdag droog bij graad of 20. Vrijdag trekt de nieuwe regenzone over het land en in het weekend stijgt de kans op lokale buien en koelt het flink af naar 14 graden.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeere geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeere. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvries snacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
3: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massemse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
4: Spar de Loor Massemen.
3: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
4: Supermarkt de Loor Massemen.
3: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
2: Ook jij luistert Radio Accent.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio, jouw ritme. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: In Stekene is een autobestuurder twee keer ingereden op een tandartspraktijk. Dat gebeurde aan de achterkant van het gebouw. De wagen die reed door de wachtzaal en vernielde glazen wanden. Mogelijk gaat het om een wraakactie van een tandarts wiens voormalige echtgenote in de praktijk werkt. Aan het E17-viaduct in Gent-Brugge zijn opnieuw herstellingen uitgevoerd nadat er betonstukjes waren losgekomen. Dat gebeurde vermoedelijk door trillingen van werken afgelopen zomer. De zogenaamde Brokkelbrug werd enkele jaren geleden al gerenoveerd en volgens de betrokkenen is het de eerste keer sinds die werken dat er opnieuw beton loskomt. Aalter die trekt volgend jaar 4,71 miljoen euro uit voor de politiezone Aalter-Maldegem. De gemeenteraad heeft het budget voor 2027 goedgekeurd. Aalter betaalt 55% van de kosten, Maldegem de overige 45%. Volgens burgemeester Matthias van de Wallen verloopt de fusie van beide politiezones daarmee goed. Door de nationale actiedag van gisteren waren er op verschillende plaatsen hinder. Er reden minder bussen en treinen en de afvalophaling van Ivago die liep ook vertraging op. Ook sommige leerkrachten die staakten voor de kinderen werd er gisteren op school opvang voorzien. Kernreactor Tihange 3 wordt volgende week opnieuw opgestart na maanden van onderhoud. Doel 4 volgt in november. De twee reactoren die moeten ons land tijdens de wintermaanden helpen om voldoende elektriciteit te produceren. België heeft momenteel nog maar 2 werkende kernreactoren. Normaal zouden die in 2025 sluiten, maar ze mogen openblijven tot 2035.
1: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
0: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merken. Horloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras, kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
3: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
9: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
8: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
9: Light Experience Center. Druk op pauze.
8: Ervaar het verschil.
9: Meer info op lightexperiencecenter.be.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt. Jouw radio, jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: In Stekene is een autobestuurder twee keer ingereden op een tandartspraktijk. Dat gebeurde aan de achterkant van het gebouw. De wagen die reed door de wachtzaal en vernielde glazen wanden. Mogelijk gaat het om een wraakactie van een tandarts wiens voormalige echtgenote in de praktijk werkt. Aan het E17-viaduct in Gent-Brugge zijn opnieuw herstellingen uitgevoerd nadat er betonstukjes waren losgekomen. Dat gebeurde vermoedelijk door trillingen van werken afgelopen zomer. De zogenaamde Brokkelbrug werd enkele jaren geleden al gerenoveerd en volgens de betrokkenen is dit de eerste keer sinds die werken dat er opnieuw beton loskomt. Aalter die trekt volgend jaar 4,71 miljoen euro uit voor de politiezone Aalter-Maldegem. De gemeenteraad heeft het budget voor 2027 goedgekeurd. Aalter betaalt 55% van de kosten, Maldegem de overige 45%. Volgens burgemeester Matthias van de Wallen verloopt de fusie van beide politiezones daarmee goed. Door de nationale actiedag van gisteren waren er op verschillende plaatsen hinder. Er reden minder bussen en treinen en de afvalophaling van Ivago die liep ook vertraging op. Ook sommige leerkrachten die staakten voor de kinderen werd er gisteren op school opvang voorzien. Kernreactor Tihange 3 wordt volgende week opnieuw opgestart na maanden van onderhoud. Doel 4 volgt in november. De twee reactoren die moeten ons land tijdens de wintermaanden helpen om voldoende elektriciteit te produceren. België heeft momenteel nog maar 2 werkende kernreactoren. Normaal zouden die in 2025 sluiten, maar ze mogen opblijven tot 2035.
0: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Beernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
4: Jamas!
5: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
0: Ook jij luistert Radio Accent.

0: Gezellig winkelen doe je in Spar De Loor in Massemen. Spar Supermarkt De Loor, Massemse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
1: Spar De Loor Massemen.
0: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Supermarkt De Loor Massemen.
0: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthousecom.be.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Jette heeft het Brusselse parket intussen meerdere verdachten opgepakt. Ze worden momenteel verhoord. Afgelopen nacht werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging die begon na een carjacking in Tubeke. Gisteravond laat was er ook al een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkomhal van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten neergekogeld. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Voor die feiten is er nog geen spoor naar de daders. De luchthaven van het Duitse Nürnberg is opnieuw vrijgegeven na groot alarm. De luchthaven werd een tijd lang volledig afgesloten nadat een passagiersvliegtuig een noodsignaal had uitgestuurd vanuit de cockpit. Het toestel werd onder begeleiding van gevechtsvliegtuigen veilig aan de grond gezet. Na een grondige controle bleek er uiteindelijk geen gevaar te zijn. Het is nog onduidelijk of het om een menselijke fout of technisch defect gaat. Het Spaanse koningspaar is aangekomen voor een bezoek aan de enclave Ceuta in Noord-Afrika. De koning en koningin herdenken er de massale grensoversteek van zo'n 3 maanden geleden, toen tienduizenden migranten vanuit Marokko het Spaanse grondgebied probeerden binnen te komen. Vlak voor de komst van het koningspaar werden de resterende tentenkampen in de enclave nog volledig opgeruimd. Ahold Delhaize, het moederbedrijf boven Albert Heijn en Delhaize, zegt dat er momenteel geen bewijs is dat er klantgegevens zijn gestolen. Het bedrijf laat ook weten dat het is begonnen met een gecontroleerde herstart van alle systemen na het cybersecurity incident. Zowel Albert Heijn als Delhaize ondervinden nog steeds hinder. Veel wolken, af en toe mogelijk wat regen, 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen veel zon, 18 graden en ook donderdag droog bij graad of 20. Vrijdag trekt opnieuw regenzone over het land en tijdens het weekend koelt het fors af naar amper 14 graden met kans op een lokale bui.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen.

0: kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
2: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
3: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Kapelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
5: Driba met een Y.
4: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ik ben die motiverende tuinman. Die met twee handen heel veel kan.
2: Voor alles snoei werk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Die motiverende tuinman. Die met twee handen heel veel kan.
2: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
3: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuringnazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
2: Radio Accent.
1: Love the 90s. Love the 90s.
3: Love the 90s.

0: 90s.
1: Love the 90s.
2: James Brown is dead.

0: tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aan.

0: irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepairShop. Dat is snel gefixt.
1: iRepairShop.be. Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boksprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Love the 90s. Love the 90s.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
2: Spar de Loor Massemen.
1: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
2: Supermarkt de Loor Massemen.
1: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
0: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio, jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Kou Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
2: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien. Heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofa-sfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.be.
3: Dit is Radio Accent. Radio Accent. Jouw radio, jouw rit.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent. 1 uur lang in de mix. Radio Accent Mix Sessions. Location M met Magna Man. 1 uur lang in de mix.
2: House, Ibiza.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

to you, man.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en cycovoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.